0: Naar het randbeurs, naar het randbeurs. Dan gaan we aan de bus gaan vrouwen, daar zitten we net, kazerne.
1: C'est 1h41 pour le 132.